Ik kook als je net geen karton kan bedoelen naar een Chinezen. Ik ga Chinezen doen. Ik heb hier niet verstaan dat ik dit aan een kaartje ga doen. Net de kaartje dat ik kaart daar. Dat is niet echt net een miniskerk.